de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.

0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé,
0: niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en je met een wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé,
0: nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé,
0: en ik bezweer u, beminde gelovigen,

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Tinkstu. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist. En tot zover het nieuws. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
2: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk. In de richting van Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos Belandje in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO.
3: I like that.
0: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. En tot zover het nieuws.
2: De zon schijnt volop, alleen in het uiterste oosten is er een kleine kans op een onweersbui. De middagtemperatuur loopt uit 1 van 23 graden aan zee tot plaatsen 32 in het zuidoosten. En landinwaarts is het opnieuw drukkend warm.
3: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk, in de richting van Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk, bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos Belandje in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is DNO.
1: Aan koren in de regio geen gebrek. Toch is er in Staphorst nog een nieuw koor bijgekomen. Een kamerkoor met de naam Resonance. Wij wilden graag iets doen met klassieke muziek vanuit de Engelse en Duitse koorwereld. Die muziek klinkt in onze omgeving en achterban niet heel veel, legt Herman van Arnhem uit. Samen met zijn moeder Lydia en Marieke Kompachner richtte hij in de tweede helft van vorig jaar het nieuwe koor op. Een klein koor dat nu 20 leden kent. Het koor kiest ervoor om klassiek christelijke muziek van de bekendere componisten in te studeren. Onder toeziend oog van bewoners, wandelaars en een kudde van 580 Drentse heideschapen zijn op het Piet Soerplein in Havelte vier gloednieuwe dorpsommetjes en een historische schapenroute officieel geopend. De nieuwe routes nodigen uit tot het ontdekken van de directe omgeving van Havelte en het genieten van het oeroude Drentse coulissenlandschap. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het vernieuwde, bloemrijke centrum en zelf de dorpsommetjes te komen lopen.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alle...

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuren in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanval op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en ontkent dat Iran de zeestraat definitief sluit. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgde op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. En tot zover het nieuws. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Noord-Overijssel. Romstop religieus.

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. We hebben, denk ik, weer bekende liederen voor u uitgezocht. Mijn naam is Bert Michelsen. Ons muzikale uur gaan we beginnen bij het Flentrop-orgel van de Grote Kerk in Breda. De organist Pieter Heekoop gaat dit uur voor ons openen met een intrada over Heilig, Heilig.

Ons uur werd geopend door de organist Pieter Heikoop. Hij speelde een eigen bewerking over heilig, heilig, heilig. De organist Harry Hamer gaat verder met het Hintzorgel te bespelen van de Martinekerk in Bolsward. Harry Hamer speelt een eigen bewerking over Psalm 124.

Een meditatie over Psalm 124 werd uitgevoerd door de organist Harry Hamer. We gaan verder met Jaap Kramer orgel en Hendrik van Veen piano. Samen gaan ze voor ons uitvoeren: Ik zal er zijn.

Het lied Ik zal er zijn dat werd uitgevoerd door Jaap Kramer orgel en Hendrik van Veen piano. Het Rudolf Knol orgel van de Nederlands Hervormde Kerk in Hasselt zal bespeeld worden door de organist Wim de Penning. Wim de Penning speelt een eigen improvisatie over Psalm 17.

Psalm 17 werd uitgevoerd door de organist Wim de Penning. Het orgel van de organist Teke Bijlsma gaat voor ons het Garrotorgel bespelen van de Grote Kerk in Maassluis. Teke Bijlsma speelt een eigen improvisatie over Door de wereld gaat een woord.

Organist Teke Bijlsma speelde voor ons Door de Wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. We gaan verder met Loek van der Ede piano en Bert Mol orgel en samen gaan ze voor ons bekende liederen spelen.

De formatie Casting Crowns met het nummer Live Song. We vinden ze op 481 in de lijst. Gaan we door met 480. Charlotte de Jordijn. Dit is het nummer Levend Offer. MUZIEK

Paul Ballard met het nummer How Great Thy Art op 4.74 vinden we hem terug in de top 1008. Dan gaan we afsluiten met nummertje 469. Dan heb ik het over Philippa Henna, het nummer Lighthouse. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Alle info gloryofgospel.nl. Philippa Henna, Lighthouse.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur. En via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een ongeval in Binninghuizen is gisteravond een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder naar het slachtoffer om te kijken. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant is beschadigd geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere uitbreiding. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Hout en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. Tot zover het nieuws. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler.
2: Van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld duurt er 10 minuten langer over. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles, dat is de A1 richting de Duitse grens. Na de Lutte is je vertraging een kwartier. En op de A12 richting Duitsland, daar is het raak vanaf afrit Beek, 10 minuten vertraging hier. Op de A12 richting Den Haag, daar beland je in de file tussen de Meerne en de Nieuwebrug. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is er dicht. Tot slot nog de A22 richting Beverwijk, tussen knooppunt Vels en afrit IJmuiden. Er is een ongeluk gebeurd en ook hier is de rechte rijstrook dicht, rekt nog een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Wij zijn DNO.

0: Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De Nacht van de Vluchteling heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Er deed een recordaantal van 10.000 mensen mee, die afstanden liepen van 10 tot 50 kilometer. De route tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van de Spaanse premier. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Houten en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. Tot zover het nieuws. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler.
2: Van de ANWB. Er staat nu 50 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je onder andere op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte is je vertraging 10 minuten door de Duitse grenscontroles. En ook op de A12 is het druk richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Bij knooppunt Ouddijk staat een file van 2 kilometer met 15 minuten vertraging. De A2 dan richting Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Hoofd. Hierdoor is de linkerrijstrook afgesloten en je vertragingstijd 10 minuten. En tot slot nog de A12 richting Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwebrug staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.

0: Concrete Heart.
1: Dit is DNO. Met de presentatie van het boek Het Kerspel van der Iwehorst is een omvangrijke geschiedenis van Iwehorst en de wijk voor het eerst gebundeld in één rijk geïllustreerde uitgave. In de protestantse kerk in Iwehorst werden 28 mei de eerste exemplaren uitgereikt aan lokaal burgemeester Jan Carlo Bos van Staphorst, burgemeester Inge Nieuwenhuizen van de Wolden en Leo Tjonk namens de kerkenraad van de protestantse kerk Iwehorst de wijk. Daarmee kreeg een jarenlange samenwerking tussen historici en betrokkenen uit de regio een feestelijk moment van afronding. Componist, harpist Michael Versteeg geeft op 21 juni een recital op de Arnica-kwekerij in Dwingelo. Zijn suites voor Keltische harp worden veelal beschreven als ingetogen en meditatief. Kleinschalig op een prachtig plekje. Het concert begint om 2 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

jaar omgekomen. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. In Zwitserland zijn de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten begonnen. En de vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het weer en de headlines uit het

0: Dit is DNO.
1: Nu de dagen langer worden en de zon zich vaker laat zien, trekt Stichting BINT opnieuw de gemeente in met een uitgebreid programma vol buitenactiviteiten. Tijdens de jaarlijkse buitenspeelmaand in juni staat de gemeente Staphorst in het teken van bewegen, ontmoeten en buiten beleven. Met het thema Beleef het buiten wil Stichting BINT inwoners van alle leeftijden stimuleren om naar buiten te gaan en actief bezig te zijn. Verspreid over de gemeente worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor een aantal activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Meer informatie over het programma en aanmelden is te vinden op www.stichtingbind.nl/buitenspeelmaand. Onder toeziend oog van bewoners, wandelaars en een kudde van 580 Drentse heideschapen zijn op het Piet Soerplein in Havelte vier gloednieuwe dorpsommetjes en een historische schapenroute officieel geopend. De nieuwe routes nodigen uit tot het ontdekken van de directe omgeving van Havelte en het genieten van het oeroude Drentse coulissenlandschap. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het vernieuwde, bloemrijke centrum en zelf de dorpsommetjes te komen lopen.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van een moskee, later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. De verwondingen zijn volgens de politie niet levensbedreigend. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. De 2 landen zijn samen met bemiddelaar Qatar om de tafel om te praten over onder meer de situatie in Libanon. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de Straat van Hormuz weer werd afgesloten. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van Sanchez. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. Tot zover het nieuws. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler.
3: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste file staat op dit moment op de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alverna en Velp. Ook op de A1 is het druk, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertragingstijd 10 minuten. En dan nog de N307 richting Kampen bij Lelystad Bataviastad is het druk. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: In informatiecentrum De Blinkert op de Vanberg is een nieuwe expositie geopend die laat zien hoe verschillende partijen samenwerken aan natuur, recreatie en beleving in het gebied. De expositie laat zien hoe Attero afval circulair verwerkt, terwijl de provincie inzet op recreatieve voorzieningen. Het Drentse landschap werkt aan natuurherstel in het Beekdal en recreatieschap Drenthe toont routes om het gebied te verkennen. De expositie is een initiatief van provincie Drenthe, het Drentse landschap, recreatieschap Drenthe en Attero. In een wereld vol hectiek, oorlog en ellende proberen Harm en Roelof een en ander te relativeren. Op geheel eigen wijze, muzikaal, humoristisch en vaak ook ontroerend. De bekende spiegel wordt u voorgehouden, maar op een Drentse manier. Geraffineerd en niet platvloers, maar vol verbazing over van alles en nog wat. Maak het mee op zondag 21 juni in de Karstenhoeve in Ruinerwold. Het begint om 14:30 en een kaartje kost €15.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluks Monument in Oulu-Kora in Rotterdam heeft premier Jette officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. En bij Tarragona in Spanje zijn drie zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze waren gaan zwemmen, maar kwamen door de sterke stroming in de problemen. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het weer en de headlines uit het

Je bent zo nodig in je leven, vrienden. Daarvoor zijn vrienden daar. Daniel Sommer op jouw radio, op jouw zondagmiddag. En wat ik nu weer klaar heb gezet is Melissa Nazenweng. Zij verrast ons met nieuw materiaal, Rosa Dynamiet.

album Bube Dame König. Ja, Fantasy Freddy und Martin, wo sliefst du heute nacht? Leg dat ook in de dames uit, waar jij vannacht slaapt. Sliep, slaap, sliep, sloep. Of zoiets. Nou ja, goed. Wat een gezelligheid hier op de radio. Op de zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. Jurk Bous, ich war mal dein Pilot.

is het toch mooi om te horen dat kinderen in de muzikale voetsporen treden van de ouders. Want dit is Mari Rijm. En Mari Rijm is de dochter van, jawel, de bekende Matthias Rijm. Oftewel het nummer waarmee hij ontzettend veel succes had. Verdammt, ich lieb dich. En nu gaan we nog even een stapje verder. De moeder van deze Mari Rijm. Dat is dus weer de bekende Duitse slagerzangeres Michelle. Nou, zo is de cirkel helemaal rond. Muzikale familie dus, leuk zeg. Mooie opvolging. En ook deze Mari Rijm, ja, die heeft al heel wat successen dus. Monika Martin, over successen gesproken, die heb ik klaargezet. Glaubst du an Liebe?

0: Ja, gloednieuw, bloednieuw, hartstikke nieuw. Het is maar net hoe nieuw je het vindt. En noemt Monica Martin. Ja, jubileumalbum, 30 jaar debuut alweer. Tja, oei. Het album dat heet ook... Eens even kijken, hoe heet dat album eigenlijk? Ik ben hem even kwijt, sorry hoor. Genaamd Sommerland. Nou, dat is al fijn. Glaubst du an Liebe? Zeg van harte gefeliciteerd Monica Martin met dit jubileum. Dus 30 jaar debuut. En ik hoop dat we nog heel wat jaren plezier van jou kunnen beleven. Dat hoop ik zeker. Vrouw ontmoet er op de zondagmiddag.
1: Wij zijn TNO.
2: Vrouw ontmoet er tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Au revoir, Beatrice Egli. Inderdaad, die dame uit het prachtige Zwitserland. En die staat op een studioalbum Hör nie auf damit. En zo zijn we aan het eind gekomen van Vroon moeten voor vandaag.

0: Zo zijn we met Beatrice Egli en ook met Mike Kelly behoorlijk op stap geweest door Parijs heen. Ja toch? Mike Kelly met die mooie herinneringen aan weleer. Toen zij nog onderdeel uitmaakte met haar familie als straatmuzikant optrad in de straten van het Parijs. Ja, daar begon het eigenlijk een beetje ook voor Mike Kelly. En Beatrice Egli dus, de Franse toets die je er een beetje in hoorde. De aantal Franse zinnen, ja, die kwamen hier zeker in voor. Goed, volgende week ben benieuwd wat voor uitstapje we dan gaan meemaken. Wat voor een stad we weer terecht gaan komen. Je kunt het mee gaan maken en ook mee gaan beleven met mij. Want dan ga je gewoon weer luisteren naar Vroon Moeten tussen 5 en 6 uur. Hier bij DNO. En vond je deze uitzending oh zo fijn? Kun je nog terugluisteren, hè? Wij zijn DNO.nl. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dus wij zijn DNO.nl. Ik wens jou een mooie middag verder en alvast een hele fijne avond. En uiteraard een mooie nieuwe week. Tot volgende week.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6.
3: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluksmonument Ulukora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. Tot zover het nieuws.
4: Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukjehoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. We hebben, denk ik, weer bekende liederen voor u uitgezocht. Mijn naam is Bert Michelsen. Ons muzikale uur gaan we beginnen bij het Flentrop-orgel van de Grote Kerk in Breda. De organist Pieter Heekoop gaat dit uur voor ons openen met een intrada over Heilig, Heilig.

Ons uur werd geopend door de organist Pieter Heikoop. Hij speelde een eigen bewerking over heilig, heilig, heilig. De organist Harry Hamer gaat verder met het Hintzorgel te bespelen van de Martinikerk in Bolsward. Harry Hamer speelt een eigen bewerking over Psalm 124.

Een meditatie over Psalm 124 werd uitgevoerd door de organist Harry Hamer. We gaan verder met Jaap Kramer orgel en Hendrik van Veen piano. Samen gaan ze voor ons uitvoeren: Ik zal er zijn.

Het lied Ik zal er zijn dat werd uitgevoerd door Jaap Kramer Orgel en Hendrik van Veen Piano. Het Rudolf Knol Orgel van de Nederlands Hervormde Kerk in Hasselt zal bespeeld worden door de organist Wim de Penning. Wim de Penning speelt een eigen improvisatie over Psalm 17.

Psalm 17 werd uitgevoerd door de organist Wim de Penning. Het orgel van de organist Teke Bijlsma gaat voor ons het Garrotorgel bespelen van de Grote Kerk in Maassluis. Teke Bijlsma speelt een eigen improvisatie over Door de Wereld gaat een woord.

Organist Teke Bijlsma speelde voor ons Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. We gaan verder met Loek van der Reede piano en Bert Mol orgel en samen gaan ze voor ons bekende liederen spelen.

Psalm 138 werd uitgevoerd door de organist André Knevel. We gaan verder met Arjan en Edith Post-Trompet en de organist Klaas-Jan Mulder. Samen gaan ze uitvoeren het lied Majesteit. MUZIEK

De organist Klaas-Jan Mulder en de trompetiste Arjan en Edith Post speelden voor ons het lied Majesteit. Het Marcussen orgel van de Grote of Sint-Laurenskerk gaat door de organist Philip Marquat bespeeld worden. En Philip Marquat gaat voor ons uitvoeren Mijn Jezus, ik hou van u.

Mijn Jezus, ik hou van u, dat werd uitgevoerd door de organist Flip Marquardt. We sluiten ons uur af met Wij danken u van Remco Hackert, uitgevoerd door Wim en Wilbert Magree.

En met Wij danken u uitgevoerde Wim Magree orgel en Wilbert Magree piano zijn we aan het einde gekomen van onze toegemeten zendtijd. Bedankt voor het luisteren en we hopen uw belevende welzijn volgende week weer te mogen begroeten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360 graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. En tot zover het nieuws. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.

Nou, die heeft niet voor zin dan. Een goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom deze zondagavond ook bij Muzikale Ontmoeting. Ook vanavond nog 3 uur gewijde muziek hier bij de lokale omroep. En mijn intro tune, die heeft er ook niet, maar dat gaat niet helemaal goed. Hopelijk doet de rest het wel, in ieder geval luisteraars. Ik hoop ook, ben ook blij op deze zondagavond, mooie warme zondagavond, dit ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Ook vanavond is nog 3 uur gewijde muziek hier bij de lokale omroep. En mocht u nog een lied willen aanvragen, dat kan natuurlijk altijd. Nummer van de studio is 06-20-47-26-00. Dus 06-20-47-26-00. Misschien om iemand een bemoediging te doen, te feliciteren of omdat u zomaar graag een lied hoort. Ook zij die met ons meeluisteren via het internet, hartelijk welkom deze zondagavond. En dichtbij, ver weg, ook een goede gezegende zondagavond toegewenst. We gaan vanavond beginnen met een lied, of een psalm, psalm 75, U alleen, U loven wij, in een uitvoering van John Propitius, samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen. En daarna, zonder een verder aan te kondigen, heb ik ook het lied opgezocht van Majesteit. Ik weet niet of u al een tijdje meeluistert, maar mijn collega Bert Michelsen, die had een mooie uitvoering van Majesteit in het programma zitten. Ik denk, dat kan ik nog even gezongen laten horen vanavond. Een tijd geleden, de laatste keer dat ik het lied laten horen heb, van de Mannenzangvereniging Ongeroos heb ik het opgezocht. Ook van de gelijknamige cd Majesteit gaan we ook luisteren naar Majesteit dus. Dus we beginnen met psalm 75, gevolgd door dat lied. En dan zal ik de andere liederen verder ook wel weer aankondigen. Nogmaals een goede, gezegende zondagavond toegewenst.

Ja, luisteraars, prachtig lied van de Urker Mannenzangvereniging Ommeroos. En die zongen Groot is zijn majesteit. Ik heb hier een beetje technische problemen in de studio, luisteraars. Ik kan de computer wat er meeste weet ik niet, maar daar kan geen muziek van laten horen. Dat is op zich niet zo'n heel groot probleem, want ik heb muziek genoeg in de studio. Maar ik kan wel weer dat ik sommige liederen die aangevraagd zijn niet kan laten horen. Hè. Dus kan wezen dat sommige liederen die wel aangevraagd zijn, dat die vanavond niet te horen zijn. Als ik in ieder geval geen hulp hier in de studio krijg. Een verzoek voor de 1600 mannen in Katwijk. Die kreeg ik vanmiddag al. En vanmiddag later al van Klaas. Nou, Klaas, ook bedankt voor de aanvraag. En we gaan ook luisteren naar zometeen naar een mooi lied van de mannen in Katwijk. Ik heb allereerst naar hem het lied van Eilandwerk. Heerlijke stad. Daar werd ik nog naar gevraagd om die vanavond in het programma te laten horen. Nou, beneden. En daarna komen we ook een mooi, misschien wel twee liederen van de mannen die zingen in Katwijk. En Klaas ook bedankt nog even voor het bericht natuurlijk.

De mannen in Katwijk en die zongen Psalm 100. Graag een lied voor Evert die afgelopen maandag jarig is geweest. We willen hem hiermee van harte feliciteren en Gods zegen in het nieuwe levensjaar toewensen. Een groet van Henk en Lijsje. Henk en Lijsje ook bedankt. Jullie vroegen het lied aan. Zie de zon. Nou, daar gaan we ook naar luisteren. Een prachtig lied op deze mooie dag. En dat is wat toevallig, want ook Evert kreeg nog een felicitatie van Arend en Ali. En die vroegen datzelfde lied aan. Gisteren belde Ali op. Nou, Ali ook. Ik hoop dat het bij deze goed is. En zie de zon van het christelijk mannenkoor Staphorst, daar gaan we ook naar luisteren.

Nou, dat waren twee prachtige lieden van Christelijk Manneke Stabos. Ook allebei nog wat voor te zeggen, luisteraars. Allereerst, zie de zon. Ik moest eraan denken. Hij is vandaag ook het allerlangste zien van het hele jaar, hè? Dus de langste dag vandaag, 21 juni. En dus wat dat betreft een mooi toepasselijk lied, zie de zon. Daarna het Ambrosiaans lofgezang van het Te Deum. Heel oud lied, in een nieuwer jasje gestoken later natuurlijk. Maar Te Deum schijnt al niet het jaar 300, 400 te komen. En dit lied is er een afgeleide van. En is even zo goed als ook het lied Grote God, wij loven u. We gaan verder met Psalm 42, de versen 3 en 5. Vanmorgen bij ons in Rehoboth gezongen. Ik denk, dat moeten ze vanavond ook zeker in het programma hebben. Roelof Mulder, Leon Koppelman, samenzang. En is ook een aanvraag nog van Reinier Koijker met de familie. Jullie een hartelijke groet, Reinier. Goede zondagavond ook gewenst natuurlijk. En ook een groet vanuit de studio. Psalm 42, maar de Heer zal uitkomst geven.

Nou, terwijl Psalm 42 draait, prachtige opname natuurlijk, kreeg ik er een vroeg voor. Want mijn vrouw Femi staat erbij, die vandaag jarig is. En een groet van Joop, Jolien en Yannick. Nou, ik hoop ook dat je het nog net in me meekrijgt, de familie Muske. Een groet vanuit de studio natuurlijk. We gaan verder met het nog een heel bekend lied. Iedereen kan het meezingen, denk ik. Lichtstad met uw palen poorten. Vanavond gezongen door de 1600 mannen in Katwijk. Met die prachtige tegenstem erbij. De enige opname waarin ik dat te horen is. Voor Evert Akkerman, Evert, ook van harte gefeliciteerd met je verjaardag van 15 juni. En dat wordt aangeboden door Cor en Roelie.

Hoor naar hem. Het prachtige lied van Mijn Herder is de Heere. Een Nederlandse uitvoering van In His Love. We gaan verder met Psalm 146. En dan moest ik ook een felicitatie doen. Notabene aan mijn eigen zoon Erwin, die afgelopen dinsdag jarig was. Erwin, nog gefeliciteerd van Henry, Eda en Hendrik. Nou, dan doe ik de felicitaties er ook maar in bij. 18 jaar geworden, volwassen. Nou, ook Godzegen toegewenste Erwin. En ook een mooie start natuurlijk van je autorijcarrière. Psalm 146 gaan we naar luisteren. En daarna zoek ik nog wel een mooi lied erbij op, Erwin. Ook een groet vanuit de studio van je pa.

Harmhoeve aan het orgel in Hasselt met psalm. En die speelde psalm 72, samenzang van het christelijk mannenkoor Staphorst met ook andere mensen die meezongen bij deze opname. Een groet van mijn vader Klaas en wordt aangeboden door Hilly in verband met Vaderdag. Nou, is ook leuk. Ook Klaas een groet natuurlijk. En ook een goede zondagavond, Klaas Redder en de rest van de familie natuurlijk ook een groet. Mooi lied dat ik hem opgezocht heb. Ik heb ook nog een link van vorige week nog. Het lied Heidi rustig en stil.

Ja, luisteraars, ik pak maar even een cd van Roelof Mulder om in een klein beetje doorheen te praten, want ik heb geen andere mogelijkheden in die zin, omdat de pc-team niet doet hier. Ik heb nog even een mededeling, luisteraars, voor ik verder ga met de volgende verzoeken. En dat is een psalmzangavond, zaterdag 27 juni, komende zaterdag dus. Voor zending en evangelisatie is dat in de gereformeerde kerk te Berghuizen, hier vlakbij dus. Berghuizen nummer 20 in Ruinewold. Iedereen van harte uitgenodigd, luisteraars. De organisten, dat zijn Roelof en Ruud Mulder, vader en zoon. Ruud had ik altijd in de bus zitten elke dag zo ongeveer, dus die ken ik wel, nou zo vaak wel. En dat zijn dus de organisten uit Staphorst en dominee Jedeboer uit Graphorst zal een meditatie houden. De toegang is vrij. De avond vangt aan om 19:30 en om 19:00 gaat de kerk in Berghuizen open. Iedereen dus van harte uitgenodigd voor de zending en evangelisatie zangavond in Berghuizen. Aan de Berghuizen 20 in Ruinewold in de gereformeerde kerk. De doelen van de collectors, dat zijn de stichting Denby van Berdien Koster in Ethiopië is dat volgens mij. En de stichting Evangelisatie Heerenveen. Twee doelen dus voor de collecten. Iedereen dus nogmaals, echt van harte uitgenodigd. Komende zaterdagavond 27 juni in de gereformeerde kerk in Berghuizen. Aan de Berghuizen 20 in Ruinewold. Bij deze. Ik hoop dat ik zo goed gezegd heb. En ook een groet Roelof en Ruud natuurlijk ook. En Ruud ook tot morgen vroeg, denk ik. Hè? Een groet vanuit de studio hier. We gaan verder met de 1600 mannen die zingen in Katwijk. En ik had er nog een speciaal verzoek voor. Dat is het lied Wat de toekomst brengen mogen. Maar dan op de oudere melodie, zo die vroeger vaak gezongen wordt. En nou, dit heb ik eigenlijk maar één uitvoering van hier zo in de studio en is van de mannen in Katwijk. Een verzoek erbij. En er staat bij van een vaste luisteraar, ik vind het mooi. Mijn vrouw is vandaag jarig, graag willen we haar verrassen met een lied. En als het mogelijk is, witter dan sneeuw of zie de lelies op het veld, dan ga ik zo ook opzoeken, door een mannenkoor gezongen. We zijn momenteel op Ameland en als het kan in het tweede uur en een groet van Henk Bruintjes. Henk ook bedankt natuurlijk. Ook het lied zie de lelien op het veld, dat zal ik eens in proberen op te zoeken. En ook een felicitatie met je vrouw. En ik had nog een verzoek erbij. Die pak ik er ook direct in bij. En het staat bij, zou u misschien het lied Wat de toekomst brengen mogen op de oude melodie nog willen laten horen als muzikale felicitatie aan onze moeder en oma Wilma Bruintjes. Ze is vandaag jarig en wil haar graag met dit lied verrassen. Nou, dat gaat ook gebeuren. En ook voor onze vader en opa Henk Bruintjes als hartelijke groet. En ook omdat het vandaag vaderdag is. Wilma en Henk, allebei een hartelijke groet richting Ameland, maar jullie luisteren wel mee, staat erbij. En een goede uitzending gewenst. Een hartelijke groet van Rick en Anke, Klaas, Ariette, Dana en Roos. Nou, ook leuk dat jullie reageert op het programma. Een hartelijke groet hier op de studio. En ook Wilma en Henk natuurlijk op Ameland, geniet ervan. En ook een groet vanuit de studio. We gaan luisteren allereerst naar het lied Wat de toekomst brengen mogen. Daarna ga ik ook het lied Zie de lelien op het veld opzoeken. Ik weet niet of ik hem zo vinden ga. Ik heb hem hier in de studio ergens op een cd van Door Eendracht Verbonden uit Kampen staan. En even kijken of ik je schouder erbij kan pakken. Hè? Ook een groet dus nogmaals en een goede gezegende zondagavond.

Ja, dat is ook een prachtig lied, hè? Er is een God die hoort. Goedenavond, Daald. Graag nog een mooi lied voor Femi, die vandaag jarig is. Femi, van harte gefeliciteerd van Hendrik en Ali. Graag een lied van Cantilena. Gaan we ook naar luisteren. Wijd hem uw kunst. Ook een typisch lied van Cantilena. Ik zou verder ook niemand weten die dit op deze manier gezongen heeft. Maar een prachtige opname van Psalm 33.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. De Adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. En tot zover het nieuws. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
2: En Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Het komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Let's do it.
0: Hey,

One more game.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten.
2: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de aanbieding.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Engelibeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten.
2: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de AMB.